0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Het nieuws uit je buurt. De stemmen van hier. De radio van bij ons. FM Goud. Met

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's Leukste, FM Goud.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.bruinsinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be

voor Limburg, trouwens mijn naam is Herman Verbrugge, liefde voor Limburg, dat is voor mij telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alsjeblieft.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Je hebt goud in je oren.

in de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499... 23 26 50 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
0: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Cor Haan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op corhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via corhaan.be.
6: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
7: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
8: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
9: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
10: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
11: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
1: Nieuw in Peer, Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Ticket

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
2: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue-collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks. Thanks.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws.
9: Uit binnen- en buitenland.
11: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na 1 speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interesse hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen en het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
7: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.

0: 18, 19 en 20 juni Summer Experience. 3 dagen vol beleving, demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen.
1: www.vdselectronics.be.
0: Kom langs en beleef het zelf. Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluiden in Bree.
2: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenweer.

0: festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zeg, zout je de brand weer niet bellen?
0: Terwijl 's avonds de beste ritme.

0: ZFM Goud, feest mee! Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving. Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be en volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
2: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
3: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
4: Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.
5: En dit is deze maand onze Limburgse lieveling, Tina Bright, My Life.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluiden in Bree.
2: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
3: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
4: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
5: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
6: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
7: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
8: Zeker in verzekeringen, Certas.
9: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
8: certas.be.
9: Certas, dat is CERTASS.
10: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
11: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook.
12: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
13: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na 1 speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen en het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog wat.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Ja, ik weet dat vele mensen denken dat dit liedje Hey Ya Mama heet. Hey Ya Mama heeft ook niks met K3 te maken. Het heet eigenlijk Sunshine, 1997. Dario G, een liedje dat je ook heel vaak hoort op YOLO. YOLO wie? YOLO wat? Wel, YOLO Radio, een van onze digitale themakanalen. Met enkel Happy 90s, Happy Hardcore en Eurodance. Overal digitaal te beluisteren via heel wat platformen, zoals dat heet. Maar ook via bijvoorbeeld yoloradio.be. Dat is Griekse I-O-L-O, dus yoloradio.be. En op Ibiza, waar ik in augustus eindelijk voor de eerste keer naartoe mag gaan. Daar zitten we ook op het hele eiland. Overal op Ibiza via de DAB+, op het Europese party-eiland bij uitstek YOLO. Waar je bijvoorbeeld ook Dario G te horen krijgt. Maar nu ben je bij FM Goud en dat is natuurlijk ook een uitstekende keuze. Bill Withers, Lovely Day, Backstreet Boys dit uur, I Want It That Way. En nu Mr. Banjo.

Duidelijk gezocht, zoveel is zij is duidelijk. Wanted, dead or alive, dood of levend, maakt niet uit. Als we maar hebben, Bahneke Jovi, bij het begin van de dinsdag. Hallo allemaal, de digitale radio van Limburg. Dit is FM Goud met Bill Withers. Dat wens ik je toe. A lovely day, met natuurlijk ook goede examens vandaag. When I-

0: 19 en 20 juni Summer Experience. 3 dagen vol beleving, demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen.
1: www.vdselectronics.be.
0: Kom langs en beleef het zelf.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
0: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels, daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels, jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
6: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
5: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
4: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
7: Bruisend Lommel.
8: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
7: Bruisendlommel.be.
9: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
7: Carwashclub.be.
9: Like us on Facebook.
8: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
5: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder 1 dak.
10: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
11: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
12: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
1: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu.

0: We proberen de zomer in de radio te krijgen met Camerat bijvoorbeeld. Be Mine, het is een beetje moeilijk hè, de laatste dagen. Het was zo mooi een paar weken geleden, dat weekend, lekker zo 30 graden. Ik vond het heerlijk, al een mooi bruin kleurtje op. Maar sindsdien is het tot nu toe toch wat kwakkel-kwakkel. Hopelijk snel beterschap en echt stabiel zomerweer, dat ik thuis terug in mijn zwembadje kan jumpen.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws. Limburgs G-wielrenner Tim Sele heeft opnieuw geschiedenis geschreven. Met een overtuigende overwinning in het Italiaanse Magnago kroonde de Limburger zich officieel tot Europees kampioen op de weg. Deze titel is extra bijzonder omdat Sele nu alle belangrijke truien bezit. Hij is op de weg en in het tijdrijden de regerende Belgische, Europese en wereldkampioen. Een unieke sportprestatie voor onze provinciegenoot, die zijn absolute dominantie in de MT2-klasse hiermee gisteren nogmaals stevig in de verf heeft gezet. Automobilisten in Limburg moeten sinds gisteravond rekening houden met ernstige verkeershinder op de E313 ter hoogte van Hasselt-West. Het agentschap Wegen en Verkeer is gestart met dringende herstellingswerken aan het wegdek richting Luik. De werkzaamheden worden bewust 's nachts uitgevoerd om de hinder overdag te beperken. Maar telkens vanaf 8 uur 's avonds is er lokaal slechts één rijstrook beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking. De politie raadt aan om de werfomgeving tijdens de spits te vermijden. Het parket van Limburg en de lokale politiezones zetten hun strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit onverminderd voort met gerichte cleanhouse-operaties. Bij recente acties in diverse Limburgse gemeenten viel de politie binnen op verdachte locaties waarbij grote actieve cannabisplantages werden ontmanteld. De Hasseltse onderzoeksrechter heeft meerdere verdachten officieel aangehouden. Naast de inbeslagname van duizenden planten en cashgeld stelden speurders ook grootschalige diefstal van elektriciteit en drinkwater vast, wat zorgt voor levensgevaarlijke situaties en acuut brandgevaar in de woonwijken.
2: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Alles is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.

De cover uit Pulp Fiction 1994 van Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. De Limburgse Zomerradio presenteert zometeen Sabrina, Boys, Boys, Boys, Na de Script en Superheroes. Ja, dat zijn jullie allemaal, want wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: in Peer. Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
1: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3:00. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Bistro Papillon in Kinderooi, dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt met onze heerlijke cocktails en onze leuke events? Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistro.be. Papillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
6: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
7: Wat mooi is, dat blijf je bekijken. Imago Magazine is mooi, met foto's die zinnen strelen. Interviews die je echt wil lezen. Imago Magazine bekijk en herbekijk je. Geef je een opvallend plekje op je salontafel. Imago Magazine wil je zien. En met ons magazine wil je gezien worden. Geef ons magazine dat mooie plekje bij je thuis. En leg er elke 3 maanden een gloednieuwe bovenop. Imago Magazine, de spiegel die het mooiste toont van wie jij bent.
0: Fevercool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossot Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heruteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
9: Wie Pini Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winimotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
10: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
11: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

Heb jij iets te koop staan of ben je op zoek naar toffe hebben dingetjes? Dan kunnen we de groep Gouden Koopjes in Limburg van harte aanbevelen. Dat is onze koopjesgroep, intussen al meer dan 70.000 leden overal uit Limburg. Dus iets kopen of verkopen, Gouden Koopjes in Limburg op Facebook.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws.
8: Uit binnen- en buitenland.
10: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na 1 speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen en het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog wat.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's.

Met dank aan Koen Vervreemd voor de nieuwsupdate. Het nieuws uit binnen- en buitenland. Achter de kiezen, net zoals je botrammetje met Choco. En misschien ook de Beach Boys. Ja, of misschien heel zeker de Beach Boys. Die mochten dit uur aanvatten bij de Limburgse Zomerradio.

De WK-gekte is intussen in alle hevigheid losgebarsten. We kijken uit naar vanavond 9 uur. Frankrijk tegen Senegal. Dat is de match die in groep I gepland staat. In de groepsfase, in de knock-out fase. Frankrijk zit in de groep samen met Senegal, Irak en Noorwegen. Dat zouden ze dus op hun kousenvoetjes moeten winnen vanavond.

Rwanté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
6: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
7: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
10: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be en volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
11: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
12: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
13: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
14: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
15: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

0: Nog een Power Lady zometeen, Nelly Furtado. Eerst een update van het nieuws uit onze bronsgroene provincie.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
2: De lokale politie van de zone Noord-Limburg heeft gisteren een dringende waarschuwing verspreid voor een hardnekkige phishingcampagne die momenteel de ronde doet. Tal van inwoners ontvingen een e-mail die afkomstig lijkt van financiële instelling Argenta. In de mail worden klanten opgelicht met de vraag om hun bankgegevens te controleren via een frauduleuze link. De politie benadrukt dat de bank nooit op deze manier gegevens opvraagt en roept op om de mail onmiddellijk te verwijderen en nooit bankcodes door te geven. De Lommelse gemeenteraad was het decor voor een verhit debat over de toekomst van het gemeentelijk zwembad. Een voorstel om de openingsuren voor het grote publiek in te perken en het schoolzwemmen te herorganiseren stuit op hevig verzet van de oppositie. Critici vrezen dat dit voorstel de toegankelijkheid van de sportfaciliteit in het gedrang brengt voor gezinnen en scholen. Het Schepencollege verdedigt de maatregel wegens budgettaire besparingen en personeelstekorten. Maar het dossier ligt politiek bijzonder gevoelig. Nieuwe demografische cijfers die gisteren zijn vrijgegeven bevestigen de aanhoudende vergrijzing in onze provincie. Uit de statistieken blijkt dat inmiddels 1 op de 5 inwoners in Belgisch Limburg de leeftijd van 65 jaar of ouder heeft bereikt. Deze trend heeft grote gevolgen voor de Limburgse arbeidsmarkt, de zorgsector en het lokale verenigingsleven. Beleidsmakers wijzen erop dat deze verschuiving vraagt om een lange termijnvisie op vlak van wonen en zorg, aangezien de druk de komende jaren fors zal toenemen.
1: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
2: We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Anders is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.
1: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Elke week komt er hier via de mail zo'n mailtje binnen met de meest gestreamde liedjes in Vlaanderen en de meest gespeelde liedjes op de radio. Wel, en dit is al wekenlang het meest gedraaide liedje. En ook wij dragen daar ons steentje toe bij. Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love.

0: Zij fladdert er vanochtend vrolijk uit, net zoals die early birds. Iedere ochtend opnieuw tussen 7 en 9, ook op deze dinsdagochtend. Nelly Furtado, en jij bent inderdaad nog een 20-tal minuutjes bij de early birds. Goedemorgen.
1: Oeh.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zelf zout je de brand weer niet bellen.
1: Terwijl 's avonds de beste

0: feest mee.
1: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
2: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
1: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
2: Wacht, echt?
1: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
3: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
5: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!

0: Geuzens. Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
1: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door leukzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.leukzwembad.eu en like ons op Facebook.
2: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 87 23 83. We zijn er voor jou. Jij.

afsluit met nog even te melden dat je ons ondertussen ook op TikTok vindt. Ja, we zitten nu ook op TikTok. Zoek even op FM Goud of rechtstreeks @fm.goud. Dan ga je ons zeker vinden. Volg ons ook op TikTok. Doe je goede daad voor vandaag. Succes met je examen of examens vandaag. En ik besluit met R. Kelly. Eigen stoef stinkt. I'm the world's greatest. Tot morgen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: Check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij 1 persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden.
6: Nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Even Limburgs als de Bloesems, KFC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat

0: Heel fijne dinsdagochtend. Het is even over 9 en de zon komt al af en toe piepen. Dus dat is goed nieuws. Want we zijn begonnen aan de warmere dagenmarathon. Hè, zo zal ik het maar noemen. Goeie muziek, dat krijg je dit uur van Texas, van Shakira, van Hot Chocolate en ook van Take That. En dit is de Goon Bay Dance Band met Son of Jamaica. En Jamaica, daar mogen ze mij ook altijd voor bellen. Goedemorgen.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Ponté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakersstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Thuisverpleging Norsa Team Elskraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Elskraags 0477 52 55 89.
3: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
5: Ik barbecue, jij barbecuet, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
6: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
7: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoorts. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien. En natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
8: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
10: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
11: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
12: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
13: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
14: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Limburgs scheewielrenner Tim Sele heeft opnieuw geschiedenis geschreven. Met een overtuigende overwinning in het Italiaanse Magnago kroonde de Limburger zich officieel tot Europees kampioen op de weg. Deze titel is extra bijzonder omdat Sele nu alle belangrijke truien bezit. Hij is op de weg en in het tijdrijden de regerende Belgische, Europese en wereldkampioen. Een unieke sportprestatie voor onze provinciegenoot die zijn absolute dominantie in de MT2-klasse hiermee gisteren nogmaals stevig in de verf heeft gezet. Automobilisten in Limburg moeten sinds gisteravond rekening houden met ernstige verkeershinder op de E313 ter hoogte van Hasselt-West. Het agentschap Wegen en Verkeer is gestart met dringende herstellingswerken aan het wegdek richting Luik. De werkzaamheden worden bewust 's nachts uitgevoerd om de hinder overdag te beperken. Maar telkens vanaf 8 uur 's avonds is er lokaal slechts één rijstrook beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking. De politie raadt aan om de werfomgeving tijdens de spits te vermijden. Het parket van Limburg en de lokale politiezones zetten hun strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit onverminderd voort met gerichte cleanhouse-operaties. Bij recente acties in diverse Limburgse gemeenten viel de politie binnen op verdachte locaties waarbij grote actieve cannabisplantages werden ontmanteld. De Hasseltse onderzoeksrechter heeft meerdere verdachten officieel aangehouden. Naast de inbeslagname van duizenden planten en cashgeld stelden speurders ook grootschalige diefstal van elektriciteit en drinkwater vast, wat zorgt voor levensgevaarlijke situaties en acuut brandgevaar in de woonwijken.
0: De Regioradio weerupdate van Ruben Leitjes.
1: We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Alles is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.
0: Van Kinrooy tot Kortesum.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Tja, en als je deze plaat nog nooit gehoord hebt, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk zelfs dat er niemand is die deze plaat nog nooit gehoord heeft. Dat kan toch niet, hè? Deze Bryan Adams en Summer of 69. Een hele fijne ochtend, even over 10. Dat betekent misschien tijd voor een koffietje. En dan kan je tegelijkertijd ook genieten zometeen van deze Time Bandits. En listen to the man with a golden voice. Een hele goede morgen en welkom.

Al wat zeggen, wij kunnen natuurlijk met FM Goud niet achterblijven. Dus je weet het, wij zijn actief op Facebook. Want onze Facebookpagina is heinde en verre gekend. Omdat je daar natuurlijk leuke prijzen kan winnen. Dus je moet die goed in de gaten houden. Maar we zitten ook op Instagram. En we hebben sinds kort ook een TikTok-account. Dus als je daar benieuwd naar bent, naar die filmpjes, dan moet je daar maar eens gaan kijken. Dit zijn de Foundations met Baby.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
2: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
3: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
9: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen. Optiek Withoofs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoofs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
10: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: De lokale politie van de zone Noord-Limburg heeft gisteren een dringende waarschuwing verspreid voor een hardnekkige phishingcampagne die momenteel de ronde doet. Tal van inwoners ontvingen een e-mail die afkomstig lijkt van financiële instelling Argenta. In de mail worden klanten opgelicht met de vraag om hun bankgegevens te controleren via een frauduleuze link. De politie benadrukt dat de bank nooit op deze manier gegevens opvraagt en roept op om de mail onmiddellijk te verwijderen en nooit bankcodes door te geven. De Lommelse gemeenteraad was het decor voor een verhit debat over de toekomst van het gemeentelijk zwembad. Een voorstel om de openingsuren voor het grote publiek in te perken en het schoolzwemmen te herorganiseren stuit op hevig verzet van de oppositie. Critici vrezen dat het voorstel de toegankelijkheid van de sportfaciliteit in het gedrang brengt voor gezinnen en scholen. Het Schepencollege verdedigt de maatregel wegens budgettaire besparingen en personeelstekorten. Maar het dossier ligt politiek

0: provincie. Uit de statistieken blijkt dat inmiddels 1 op de 5 inwoners in Belgisch Limburg de leeftijd van 65 jaar of ouder heeft bereikt. Deze trend heeft grote gevolgen voor de Limburgse arbeidsmarkt, de zorgsector en het lokale verenigingsleven. Beleidsmakers wijzen erop dat deze verschuiving vraagt om een lange termijnvisie op vlak van wonen en zorg, aangezien de druk de komende jaren fors zal toenemen.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
0: We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Alles is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.

Lighthouse Family met een nummer uit 1995 alweer. Je hoorde Lift It. En zometeen krijg je Shakira en Burna Boy met Die Die. En dat is dan weer een nummer van 2026.

0: 18, 19 en 20 juni Summer Experience. 3 dagen vol beleving, demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen.
1: www.vdselectronics.be.
0: Kom langs en beleef het zelf. Zing in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Rommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Rommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
2: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten. En boordevol smaak, waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
5: Energiecenter.be.
6: Oh schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
7: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Bloemen van het Bloematelier. Het bloematelier.com.
10: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
9: Het Bloematelier van Kempelgree, waar passie bloeit.
8: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
11: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
12: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

dat ik deze plaat nog gehoord had. Agneta Falskog en I Won't Let You Go. En dat is het leuke aan FM Goud, vind ik. Hier hebben we altijd nieuwe hits, maar ook hits uit jaren terug. Een beetje een goede mix van alles. En dat is altijd leuk natuurlijk. Zoals deze uit 2001. R. Kelly and the Storm is Over. Ik mag het hopen dat er alleen maar mooi weer aankomt. Ik wens jou nog een hele fijne dag toe. En tot morgen. Hè.

Zaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
8: Archeoloog Tony Wageman heeft een derde boek uitgebracht over de geschiedenis van Pietersheim. In het rijk geïllustreerde boek onderzoekt hij hoe de adellijke bewoners van het kasteel leefden, aten en zich kleden. Voor zijn onderzoek dook Wageman in het privéarchief van de familie de Merode en bestudeerde hij eeuwenoude vondsten uit het domein. Volgens schepen Patrick Maassen maakte het boek de geschiedenis van Pietersheim opnieuw tastbaar. Het boek telt 292 pagina's, kost €20 en is te koop bij Toerisme Lanaken en de gemeentelijke erfgoeddienst. 9 vrouwen met een Turkse achtergrond brachten in Club Seamine een autobiografische theatervoorstelling over hun eigen leven. In Wanneer het meisje ontwaakt deelden ze verhalen over culturele verwachtingen, ongelijkheid en persoonlijke strijd. De voorstelling ontstond uit het project Vrouwenkracht van Samo Limburg in Waterschei. Volgens initiatiefnemers was het stuk een krachtige oproep voor meer begrip, verbondenheid en gelijkheid. 6 studenten van de UCLL in Diepenbeek hebben de pop-up onderneming Bloomlab opgericht. Met handgemaakte bloemen, keramiek en geurproducten willen ze duurzame ondernemerschap combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Voor de keramiek werken de studenten samen met Atelier MC van het Psychiatrisch Centrum Münsterbilze. Bloomlab stelt zijn producten op 23 juni voor tijdens de infodag van de UCLL Campus Diepenbeek.
6: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Welkom allemaal, een hele fijne goede dinsdag toegewenst. Dinsdag 16 juni zijn we weer aangekomen. Het is 11 uur, dat wil zeggen natuurlijk 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: Op jullie Gouden Radio, dat weet u, de vaste stek alle dagen hier bij FM Goud, zit ik hier 2 uurtjes lang muziek voor jullie te maken en te draaien. En af en toe een beetje vertellen over een nummertje, dat kan natuurlijk altijd erbij. In ieder geval, welkom bij Limburg's Leukste. Ik ben begonnen met een man die helaas niet meer onder ons is. Hij is begin van dit jaar van ons heen gegaan. Dan heb ik het over Rob de Nijs en... Hij zingt, het werd zomer, maar het wordt zomer. Tot iedereen zijn genoegen natuurlijk, want we gaan binnenkort heel veel zon krijgen.

nog wel iemand waar we trots over zijn over deze Felix de Laar. Oftewel Lost Frequencies en James Blunt hebben een nummertje gemaakt een jaartje of 8 geleden. Ondertussen weer deze melodie van die twee mannen. Dus Lost Frequencies samen met James Blunt. Ik heb voor jongen de nieuwe single klaarstaan van Freek en Suzanne. Ze gaan volop aan de tour en ze gaan binnenkort Antwerpen aandoen. De Afwasdome, niet meer het Sportpaleis, maar het is de Afwasdome tegenwoordig. Een chicere naam, denk ik dan wel. Halverwege de nieuwe single van Freek en Suzanne. En dan met ik heb toevallig afgelopen zondag op een feestje gedraaid. En het was meteen het dak er vanaf, zeggen we nooit. Deze Tiger Feet van Mutt, dat is gewoon 74.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer. Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 18 juni. Een optreden van Jackie en Proeverij.
6: RMR Projects.
7: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
6: RMR Projects.
7: Maakt van ieder project een erezaak.
8: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
9: Attention!
10: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
11: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
12: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
13: Belettering.
12: Lichtreclame en zuilen.
13: Frees- en doorsletters.
12: Lasersnijden en graveren.
13: Full color digitale druk.
12: Spandoeken.
13: Vlaggen en banieren.
12: Webdesign.
13: Textielbedrukking.
12: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
14: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
15: Carwashclub.be.
16: Like us on Facebook.
10: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10.

De stad Peren zet opnieuw grote stappen in het circulaire en duurzaam beheren van haar houtkanten. De stad heeft de ambitie om op lange termijn 50 kilometer gemeentelijke houtkanten te herstellen en in een circulair systeem te beheren. Een belangrijk en vernieuwend onderdeel hiervan is het gebruik van houtsnippers als bodemverbeteraar op landbouwpercelen. Die toepassing wekt steeds meer interesse bij landbouwers, omdat ze niet alleen goed is voor natuur en klimaat, maar ook de bodemvruchtbaarheid en de opbrengst verhoogt. De werkgroep ISIS-VZW heeft in samenwerking met de stad Peren een nieuw dommelveldje aangelegd in de Valkstraat. Op een stukje braakliggend terrein werd samen met schoolkinderen een bloemenweide ingezaaid, met als doel natuurbeleving dichter bij de klas te brengen. De werkgroep hoopt dit project in de toekomst verder uit te rollen naar andere scholen in de regio. Het Poorthuis ondergaat een grondige energetische renovatie. Met deze werken wil de stad Peren het energieverbruik en de CO2-uitstoot sterk verminderen en het comfort voor bezoekers en medewerkers verhogen. Het project wordt mee mogelijk gemaakt dankzij steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Alle details op peer.be/nieuws/t-poorthuis-wordt-energiezuiniger.

0: project. In totaal verdeelt het stadsbestuur 25.000 euro over de goedgekeurde projecten. Zelf een project indienen doe je via peer.be/burgerbudget. Plezierige evenementen, veel volk, uitstapjes voor groot en klein. In Peer is er deze zomer weer heel wat te beleven. Te veel om op te noemen? Geen probleem. Neem eens een kijkje op de nieuwe website zomerinpeer.be.
1: Staatsradio Peer, laat je oren spreken.
2: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Mr. Entertainer. Hij gaat binnenkort naar België komen. Ik geloof ergens begin juni, begin juli, als ik me niet vergis. Naar Live is Live in Antwerpen. Dat zou nog andere artiesten van de partij zijn. Maar deze Roy Williams zal dit nummer zeker zingen. Let Me Entertain You. En dat zal hij zeker doen die avond. Terrence Trent D'Arby, Signed Your Name, komt er nog aan. En dan Miss Tina Turner samen met Ike. Haar oude echt ex, beter gezegd. En dan deze Rubber Deep Mountain High gaan ze ten horen brengen. Samen met Kim Wilde. En deze Kids in America. Looking

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en

0: Zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
1: Gij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.

0: in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
1: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
0: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
2: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 04 97 29 99 93.

nee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

praten van heel wat ver terug in de tijd. Dan gaan we met deze wel heel ver terug in de tijd. Begin jaren 70, The Doors en Riders on the Storm. En mijn tijd zit erop. Dat wil zeggen dat het eerste uur weer voorbij gevlogen is. Dat ik heel graag terugkom na de klok van 12. Ik heb Sailor nog klaarstaan met Girls, Girls, Girls. En Steve Harley samen met Cockney Rebel, Judy Steen. Tot zijn bus.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30
6: de
10: graden.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.

0: vinden allemaal fijn dat jullie nog afstemmen. Fijn dat jullie nog luisteren. We hebben nog een uurtje hierbij.
1: Muziek als vanouds. Met Marcel Nauts.
0: Met lekker zomerse muziek, zoals ik al zei. En wat komt toch allemaal heel zomers, want ik heb er nog een paar klaarstaan die echte zomers klinken. Heb ik het natuurlijk over deze van Suzy Quatro. Gaan we helemaal terug in de tijd. We doen Smokey nog een keertje. We doen een oudje van Alphaville. We doen nog eentje van Bob Dylan. En we zijn natuurlijk nogal zomers begonnen met deze Juanes. En La Camisa Negra, een hitje van 2006. Welkom bij Limburg's leukste FM Goud.

Sneakers and More Than Just the Two of Us. Iets meer dan wij twee, dat kan natuurlijk altijd tellen. Selena Sparrow staat aan te komen met Die on This Hill. Dan moeten we natuurlijk helemaal terug in de tijd, want we gaan dat nummertje van vorig jaar, niet helemaal terug in de tijd, maar terug naar vorig jaar bedoel ik daarmee. 2025 mogen we achter dit nummer schrijven. En dan Simply Red, die mannen doen het nog steeds heel goed. En Ross en Nick Hugwell samen For You Babes en voor alle meisjes die hij ooit gehad heeft, denk ik, want dat zal toch wel heel veel zijn. En dan Jackie Wilson, we kennen hem natuurlijk allemaal, de enige echte Rita Petite.

binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow. En een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be. Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree. Op zaterdag 20 juni start onze grote boekenverkoop in de Biep in Bree. Kom snuisteren tussen romans, kinderboeken en informatieve boeken. Allemaal aan zachte prijzen. Of je nu een verwend lezer bent of gewoon graag rondkijkt tussen boeken.

0: Zes boeken.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
5: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen?
6: Ik wandel elektrisch, Mark.
5: Hoezo?
6: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
5: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
6: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
8: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.

0: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
1: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

gebeurt in de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: Je zou zeggen all about the boys, maar nee, het is all about the money, want daar draait toch wel alles rond in ieder geval. Deze Meyer, die wist het al in 1998, en dat is al even terug in de tijd. Hè. In ieder geval, James Morrison heb ik ook klaarstaan met Wonderful World. Smokey doen we nog een keertje. Hebben we heel diep moeten oppoetsen, want die lag heel veel stof op. Lay back in the arms of someone, en dan Suzy Quatro, ik zei het zonnetje in huis. If I can give my love to you.
1: Well,

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
3: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
4: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Natuurlijk ken je de internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
6: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
7: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
8: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
9: RMR Project.
10: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
9: RMR Projects.
10: Maakt van ieder project een erezaak.
11: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
12: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
13: Boelehoef 3, een pelt.
14: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
15: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
16: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.
17: FM Goud, liefde voor Limburg.

0: natuurlijk als muziek in de oren. It sounds like a melody, deze van Alphaville. En it sounds like a melody. Dat ik afscheid moet nemen van jullie en dat ik morgen terugkom natuurlijk. Morgen woensdag zijn we er weer bij het Tweede Week in 2 hier bij FM Goud. Ik heb voor Bob Dylan klaarstaan met Blowing in the Wind. Laten we zeggen, we hopen dat we niet te veel last hebben van wind. En dan Genesis. Follow you, follow me. Ik ga naar Breek. Jullie moeten mij niet volgen. Als jullie morgen terug maar afstemmen om 11 uur om te luisteren naar...
1: Muziek als vanouds. Met Marcel Nauts.
0: Dan ben ik al meer dan tevreden. Tot morgen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
9: uit binnen- en buitenland.
11: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Streepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzinetanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30
7: de
11: graden.
7: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan.

0: 18, 19 en 20 juni Summer Experience. 3 dagen vol beleving, demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen.
1: www.vdselectronics.be.
0: Kom langs en beleef het zelf.
2: Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
3: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tik

0: Zing in een avond vol sfeer en meezingers. Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistro.papillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi.
2: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
3: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
4: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3 in Pelt.
6: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
0: Nijverheidsstraat 5. Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in...

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.

0: Artico. Dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken. En op stico.be. Dat is STICO.
1: Nog tot 2 uur vanmiddag ziet je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM Goud.

Daanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze.

de jaren 70, 80 of 90. Het maakt helemaal niet uit. Wij hebben allerlei soorten hits dat je kan inbeelden voor de good old times of van deze generatie. Wij zijn inderdaad FM Goud, dames en heren. En we gaan jullie zo dadelijk terugbrengen naar een nostalgische trip. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar een meer moderne artiest, Pommelien Thijs. Met de tegenwoordige tijd gaan we deze hit zo meteen luisteren. En vlak daarna gaan we terug naar de

It's time for the sweet old 60s. Met de tijd van de jaren 60 gaan we nu luisteren naar een hit van Sonny & Cher. En dit nummer kan ik mezelf wel een beetje mee associëren. Of voor de mensen die eigenlijk niet zo lang zijn, laten we zeggen. Ik ben ook niet zo'n heel lange persoon, 1,67 meter om concreet te zijn. Maar je moet natuurlijk tevreden zijn met wie je bent. En dat is het belangrijkste uiteraard. Want deze hit heet Little Man. Veel plezier allemaal.

0: Domino in concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij juwelier Dries in Hechtel.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
6: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
7: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
8: Stedlast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
9: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
10: Carwashclub.be.
11: Like us on Facebook.
12: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
13: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
14: FM Goud, met de hits van nu.

Oké, another day. En nu is het tijd voor een hit van 1988. Dit keer is het van Melissa Etheridge. Het is een hit geweest op zijn tijd. Heel, heel populair. Nu wordt het niet meer meteen herkend, maar daarvoor gaan we hem nu laten luisteren. En het heet Like the Way I Do.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: 18, 19 en 20 juni Summer Experience. 3 dagen vol beleving, demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen.
1: www.vdselectronics.be.
0: Kom langs en beleef het zelf.
2: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
6: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
8: Favorcool Airco's. Installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
9: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB.

0: B-matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
1: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
2: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
2: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
2: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
2: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
2: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
3: Bruisend Lommel.
4: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
3: Bruisendlommel.be.
5: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

En niet vergeten, dames en heren, waar je hoed ook maar legt, vergeet hem nooit. Maar ik zie dat onze koffie bijna op is, dus we zullen het maar eens afronden met een prachtig hit van Spencer Davis Group uit 1966. Het is Keep On Running en opvolging daarvan gaan we luisteren naar de enige echte David Bowie, 1977's Sound and Vision. Heel erg bedankt allemaal voor het luisteren naar mijn programma. Als u graag weer een tasje koffie wilt grijpen, morgen tussen 2 uur en 3 uur na middag kunt u mij weer horen en een warme tasje drinken. Heel erg bedankt allemaal en tot ziens.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
9: Archeoloog Tony Wageman heeft een derde boek uitgebracht over de geschiedenis van Pietersheim. In het rijk geïllustreerde boek onderzoekt hij hoe de adellijke bewoners van het kasteel leefden, aten en zich kleden. Voor zijn onderzoek dook Wageman in het privéarchief van de familie de Merode en bestudeerde hij eeuwenoude vondsten uit het domein. Volgens schepen Patrick Maassen maakte het boek de geschiedenis van Pietersheim opnieuw tastbaar. Het boek telt 292 pagina's, kost €20 en is te koop bij Toerisme Lanaken en de gemeentelijke erfgoeddienst. 9 vrouwen met een Turkse achtergrond brachten in Club Seamine een autobiografische theatervoorstelling over hun eigen leven. In Wanneer het meisje ontwaakt deelden ze verhalen over culturele verwachtingen, ongelijkheid en persoonlijke strijd. De voorstelling ontstond uit het project Vrouwenkracht van Samo Limburg in Waterschei. Volgens initiatiefnemers was het stuk een krachtige oproep voor meer begrip, verbondenheid en gelijkheid. 6 studenten van de UCLL in Diepenbeek hebben de pop-up onderneming Bloomlab opgericht. Met handgemaakte bloemen, keramiek en geurproducten willen ze duurzame ondernemerschap combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Voor de keramiek werken de studenten samen met Atelier MC van het Psychiatrisch Centrum Münsterbilze. Bloomlab stelt zijn producten op 23 juni voor tijdens de infodag van de UCLL Campus Diepenbeek.
7: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.

Mocht het te warm zijn, oké, goed, ja, dan doen we maar wat aan. Bazaar, straks met de nieuwe en een nacht in Amsterdam. Lisa Loep en Stay, we blijven inderdaad en wij hopen dat jij ook blijft bij ons. Tina Charles met de leuke uit 1976. I love to love.

Zaterdag 20 juni start onze grote boekenverkoop in de Biep in Bree. Kom snuisteren tussen romans, kinderboeken en informatieve boeken. Allemaal aan zachte prijzen. Of je nu een verwend lezer bent of gewoon graag rondkijkt tussen boeken,

0: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
1: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
0: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
1: Wacht, echt?
0: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
2: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
3: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
5: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
6: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
8: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
9: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
10: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Ga naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
12: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: FM Goud, Limburg met Axel Red en Jutanton. Vandaar misschien dat het toch wel Limburg is en blijft klinken. De Stereophonics en Have a Nice Day. De Hollies hebben opgepoetst met die air that I breathe. En dit is Hombres. Let it out.
1: I preach, my dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
5: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
6: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
7: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
8: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
9: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
10: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Heerouteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
11: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
12: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
13: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
14: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.
15: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

Cold uit je radio samen met The Cure en In Between Days. We hebben ook nog de Liverpool Sound en daar breken we het eerste radio meer af. The Beatles dus en The Ballads of John and Yoko.

Haanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Haanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Haanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyhaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Haanland met de 65ste verjaardag.

0: favorietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Wij kleuren je dag. Al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio. De best beluisterde regionale radio van de provincie. Me gusta mi reggae.

Daddy Yankee, nog niet zo heel oud, maar toch 2018 was het toen een geweldige zomerhit. Dit is George Benson en The Greatest Love of All.

Damiano, David, Taylor en Nile Rodgers. Dat is de meneer van Chic. Die hebben een nieuwe en dat noemt Talk To Me. Leopold III komt er alleen uit voor jou. En we hebben ook nog Albert Hammond, de pacemaker.

0: zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
2: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
1: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
2: Wacht, echt?
1: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
3: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
4: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Bosrand, buitengewoon genieten.
6: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
5: Bosrand, buitengewoon genieten.
6: You need this.
0: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
7: Are you ready?
8: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
9: Attention!
0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
10: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
11: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
12: Belettering.
11: Lichtreclame en zuilen.
12: Frees- en doorsletters.
11: Lasersnijden en graveren.
12: Full color digitale druk.
11: Spandoeken.
12: Vlaggen en banieren.
11: Webdesign.
12: Textielbedrukking.
11: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
13: FM Goud presenteert Gouden Koopjes in Noord-Limburg. Iets kopen of verkopen? Laat je zoekertje of koopje gratis achter op de Facebookpagina van de Gouden Koopjes. Of snuister gewoon eens rond en ontdek de collectie van toffe tweedehandspulletjes. Zoek op Facebook naar Gouden Koopjes in Noord-Limburg. Of surf naar facebook.com/groups/goudenkoopjes. En sla je slag!
14: Ik ben Björn Verhoeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

gevoel zal dat toch wel helemaal bij jullie loslaten. Oasis en Wonderwall. Kane op FM Goud Limburg en Is It Any Wonder. Gilbert O'Sullivan en de klassieker van Get Down. En we hebben nog een klassieker. 1968. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. En The Legend of Xanadu. Esther.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
2: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
3: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
2: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
3: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
2: En kan ik ook meedoen?
3: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
4: Zomer in Peer. Plezier voor jong en oud.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be. VGT Technics uitpelt uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
6: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
7: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
8: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

Hoe zoet kan een droom wel zijn? UB40 en Homely Girl. Ja goed, we blijven ervan genieten. Elvis Presley mag vandaag de dinsdag afsluiten met Moody Blue. En ik geef mijn fakkel over aan Bart van den Berg. Blijf dus bij ons en geniet ervan. Tot morgen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws
9: uit binnen- en buitenland.
11: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoek bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten. De instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een 7e dubbeltitel op het Londense gras na 6 eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender reveal video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweer
7: toe. De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. FM Goud. Liefde voor Limburg.

0: De zomer in je radio. Luna de Miel hoor je met Paradis Mi Amor. Ja, zeker heel wat Spaanstalige liedjes. Dat komt omdat dat toch wat zomer doet uitblijken. En dat doen we ook natuurlijk muzikaal hier bij FM Zuid-Limburg. Welkom, dit is Langgas.
1: Langgas, met Bart van den Berg.

Dat is een eigenaardige combinatie natuurlijk. Have a boy, have a man. Ja, het is in de overgangsjaren, maar dan in het jeugdgebied, denk ik dan. Nick Lau die het erover had. En dat was toch ook alweer een behoorlijke hit enkele tijden geleden. FM Goud-Limburg, nu de gouden tijden, de jaren 60, met Sam & Dave, Soul Man.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.

0: Draak Vintage. De kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535 4 5 3.
1: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
2: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.

0: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
1: Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Een echte eendagsvlieg voor deze band. Sixpence, Nine the Richer, Yet Kiss Me. Daarvoor nog Bangaranga van Dada. Dat is wel eigenaardig, maar toch wel een hit eigenlijk. En Queen's Ridge met Silent Lucidity. FM Goud Limburg, Junior Campbell is de volgende in de rij met de zoveel hits die we laten horen. Natuurlijk via FM Goud Limburg. Hier is Hallelujah Freedom.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Monté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout je de brandweer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste retro

0: is mee.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
8: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

0: Meubelengeussens, in het centrum van Meerve in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.
1: Liefde voor Limburg. Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En Liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is Liefde voor Limburg.

Het is niet de meest voorkombare license. The License to Kill van Gladys Knight kwam natuurlijk uit een film van James Bond. Beetje ongetwijfeld als je daarvan fan bent. Daarvoor nog Alpha Beat met Fascination. En wij gaan het eerste deel zo meteen afsluiten. De mensen van het weer en het nieuws, die staan ook klaar om jou alles te verkondigen. En dan ben ik er weer net na 6:00 tot aan 7:00 voor Plankgas hier bij FM Gaat Limburg. Hier zijn nog de 3 Degrees.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
7: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
8: Vanop onze radioredactie.
9: Dit is het nieuws
8: uit binnen- en buitenland.
10: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weer gekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
6: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

0: heeft altijd toch wel een achterliggende boodschap, deze Bob Marley, tezamen met zijn Wailers, met Could You Be Loved. Ja, het is misschien niet het echte schoolvoorbeeld voor de jeugd en zo meer, maar ja, hij maakte toch wel heel leuke muziek in de jaren 80 en 70. Goed, je bent terechtgekomen in deel 2 van Plankgast tot aan 7 uur, met nu Irene Cara en Flashdance, What a Feeling.
1: Plankgast met Bart van den Berg.

de bekende film Flashdance was dit het nummer van Irene Cara. Studeren, ja, je bent er waarschijnlijk mee bezig als je nog jong bent, naar school gaat. Maar doe je uiterste best. Ik kan niet meer dan dat zeggen. Want anders is je vakantie ook een beetje naar de knoppen. Als je herexamens moet doen en zo. Dat is niet echt leuk. Dat kan ik je wel meegeven. Ik heb er toch wel eens ooit een paar gehad. Maar goed, dat is vergeten. Verleden tijd. Jij moet nog aan je toekomst bouwen. Dus doe je uiterste best. Matthews Southern Comfort nu met Woodstock.

0: of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
2: Zomerbaar, Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
3: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
4: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
10: Bruis en Vlommel.
11: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
12: Bruisendlommel.be.
13: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 87 23 83. We zijn er voor jou. Jij.

Nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Roots is een geweldige band. Natuurlijk, ze bestaan al een tijdje niet meer. Heeft ook zijn redenen, die je misschien wel weet, waar we niet over gaan uitweiden. Maar Say What You Want was zeker was een grote hit in 1998. Daarvoor nog Jisoo en Zayn met Eyes Closed. Die doen we voorlopig nog even niet dicht, maar we gaan toch nog een paar hits op jou afsturen. Onder andere zometeen Paco, Daniel Powter, ook eentje van de Surfers en deze van de Beatles.

0: Zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wabrief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluiden in Bree.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
2: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
3: Bloemen van het Bloemenatelier, het bloemenatelier.com.
4: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.

0: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag van 14:30 tot 17:00.
1: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
2: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Afgelopen zomer in je radio Paco hoor je met Amor de Mies, Mis Amoris. Jazeker. Hey, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Plankgas. We zijn er morgen woensdag alweer voor een 2 uur durende aflevering van Plankgas, zoals we elke werkweek doen, hier bij FM Gouden Limburg. En we eindigen dit uur onder andere met 2 grote klassiekers van de Rolling Stones en zometeen ook nog een stukje The Police. Tot morgen en een fijne avond.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vintageboutique.be.
1: Janse Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janse Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
9: Archeoloog Tony Wageman heeft een derde boek uitgebracht over de geschiedenis van Pietersheim. In het rijk geïllustreerde boek onderzoekt hij hoe de adellijke bewoners van het kasteel leefden, aten en zich kleden. Voor zijn onderzoek dook Wageman in het privéarchief van de familie de Merode en bestudeerde hij eeuwenoude vondsten uit het domein. Volgens schepen Patrick Maassen maakte het boek de geschiedenis van Pietersheim opnieuw tastbaar. Het boek telt 292 pagina's, kost €20 en is te koop bij Toerisme Lanaken en de gemeentelijke erfgoeddienst. 9 vrouwen met een Turkse achtergrond brachten in Club Seamine een autobiografische theatervoorstelling over hun eigen leven. In Wanneer het meisje ontwaakt deelden ze verhalen over culturele verwachtingen, ongelijkheid en persoonlijke strijd. De voorstelling ontstond uit het project Vrouwenkracht van Samo Limburg in Waterschei. Volgens initiatiefnemers was het stuk een krachtige oproep voor meer begrip, verbondenheid en gelijkheid. 6 studenten van de UCLL in Diepenbeek hebben de pop-up onderneming Bloomlab opgericht. Met handgemaakte bloemen, keramiek en geurproducten willen ze duurzame ondernemerschap combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Voor de keramiek werken de studenten samen met Atelier MC van het Psychiatrisch Centrum Münsterbilze. Bloomlab stelt zijn producten op 23 juni voor tijdens de infodag van de UCLL Campus Diepenbeek.
7: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Even Limburgs als de Bloesems, KFC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je...

0: wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Monté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Jimbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Traiteurdienst Jacqui Jake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jacquijake.be of bel even 089 56 31 82.
5: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
5: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
5: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
7: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.
9: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats om de wereld rond te reizen bij de klimaatlezing van VRT-weerman Bram Verbrugge. Ontdek hoe het komt dat onze aarde veel te snel opwarmt, wat de gevolgen daarvan zijn, maar ook wat wij eraan kunnen doen. Verkrijg meer inzicht in de grote uitdagingen waarvoor we staan en verkrijg uw tickets via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Sheen Barefoot, Comme il faut, Axel Peleman en Sonny van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
0: De Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
1: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
3: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 11:30.

0: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
4: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
5: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
6: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
7: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. De

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

0: zin in een weekend vol koopjes en gezelligheid? Dan moet je op zaterdag 20 en zondag 21 juni in Bree zijn voor het Bree Zomert Shopping Weekend. Geniet van zomerse kortingen, gezellige terrassen en spontane vakantievibes. En op zondagnamiddag verandert het centrum in één groot podium vanwege het gratis stadsfestival Wablief. Met muziek, theater om de hoek, humor en kinderanimatie. Noteer het in je agenda en nodig je shopping buddy uit. En kom samen de zomer inluid in Bree.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zeg, zout je de brand, weer niet bellen.
1: Terwijl

0: 3FM Goud, feest mee! Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
1: Deco, deco. Ramen en deuren.
0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be. Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen. Zomerbaar, Osgelijg. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgelijg. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgelijg ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten. Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
2: FM Goud, met de hits van nu.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond 8.

0: bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Beks, aluminium ladensystemen.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
2: Energiecenter.be.
4: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
5: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
6: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

0: Geuzens. Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
1: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
2: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen?

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Van Maas tot Kempen. Altijd dichtbij. Altijd FM Goud.

0: Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan! Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 18 juni. Een optreden van Jackie en Proeverij.
5: Zeker in verzekeringen. Certas.
6: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
5: certas.be.
6: Certas, dat is CERTASS.
7: Keukenschoossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
8: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
9: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
1: En dit is deze maand onze Limburgse lieveling, Tina Bright. My

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

gebeurt in de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
0: Terwijl 's avonds de beste retro en

0: ZFM Goud, feest mee!
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
2: Vestium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.vestium.be.
1: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
3: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drank-

0: 9393.
1: FM Goud presenteert Gouden Koopjes in Noord-Limburg. Iets kopen of verkopen? Laat je zoekertje of koopje gratis achter op de Facebookpagina van de Gouden Koopjes. Of snuister gewoon eens rond en ontdek de collectie van toffe tweedehandspulletjes. Zoek op Facebook naar Gouden Koopjes in Noord-Limburg. Of surf naar facebook.com/groups/goudenkoopjes. En sla je slag.
2: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
9: Vanop onze radioredactie.
10: Dit is het nieuws.
9: Uit binnen- en buitenland.
11: De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
7: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. De volgende zomerhit komt er alweer aan. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
1: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras. Bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Ik barbecue, jij barbecued, wij barbecuen. Met vlees van Supervleesal Hendricks. Kipfilet aan €7,99 per kilo. 5 kilo kippenbillen voor €13. Smaakvolle gemarineerde entrecote aan €23,99 per kilo. En sappige soufflakjes voor op de grill. Ontdek ook onze barbecue collies voor elke tuinparty. Met gratis sauzen. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
6: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
0: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
7: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
8: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
1: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
3: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Boshuis Nieuw Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
7: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
8: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5355. 453.
2: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
9: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan!
2: 18 juni, een optreden van Jackie en Proeverij.
10: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in

www.tiekwithofs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit. Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Lose You to Love Me van Selena Gomez ging over het besef dat je soms iemand moet verliezen om jezelf terug te vinden. Tot middernacht is er de Zachte Zijde, met muziek en woord gepresenteerd door Peter Thomas. Als je de slaap niet kunt vatten in het laatste uur van dinsdag 16 juni, of je momenteel nachtwerk verricht, hoor eens aan. Dit zijn platen die de tand destijds hebben doorstaan en je vooral deze nacht nog een uurtje in een zalig, rustgevende toestand mogen brengen. Welkom, fijn dat jij op dit late uur nog bij ons bent. Deze zanger belooft zijn geliefde dat hij altijd voor haar zal vechten en haar zal beschermen. Hij ziet zichzelf als een ridder die klaarstaat om haar door moeilijke tijden heen te helpen. I am a man who will fight for your honor drukt niet zozeer fysieke strijd uit, maar de bereidheid om voor een relatie op te komen, trouw te blijven en samen uitdagingen aan te gaan. Glory of Love van Peter Cetera, The Voice of Chicago, is een krachtige liefdesballad over toewijding, bescherming en heldhaftige liefde. Het lied werd wereldberoemd als een themalied van de film The Karate Kid Part 2. Stop, stop, stop.

In Open Arms beschrijft Mariah Carey iemand die terugkeert naar een oude geliefde. En ze beseft hoeveel die persoon voor haar betekent. De zangeres heeft spijt van het feit dat de relatie ooit is stuk gelopen en zingt dat zij nu met open armen terugkomt, klaar om opnieuw liefde te geven en te ontvangen. Stop, stop, stop.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Het platform Manhunt, Gentlemen of the Netherlands, waarvan Myron Martina de director is, biedt heren met een passie, visie en missie een uitzonderlijk podium om zich te presenteren. De finale show gaat door op zaterdag 4 juli in Zalencentrum De Brug in Reewijk in Nederland. Inkomkaarten zijn te reserveren bij een van de finalisten aan €35. Voor missen en misters is het €25. Wil je graag 20 prachtige mannen zien stralen op het podium? Kom dan zeker kijken in de dresscode Black and Red. Volg op Instagram of Facebook de accounts Gentlemen of the Netherlands en Manhunt Netherlands. Tot dan!
2: Nieuw in Peer, Yildirimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7 uur. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Yildirimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
0: De Koninklijke Hechtel FC presenteert Domino in Concert. Dit op vrijdag 19 juni aanstaande met een afterparty met de DJ. Dit gaat door in de Schans in Hechtel. De deuren gaan open vanaf 8 uur. Je kan online kaarten kopen via www.khechtelfc.be of bij Juwelier Dries in Hechtel. Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
1: RMR Projects
0: maakt van ieder project een erezaak.
2: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
3: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
4: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben er nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Het is wel over, maar nog niet voorbij. De relatie die wel beëindigd is, maar emotioneel nog niet verwerkt. Hij voelt de aanwezigheid van de ex-partner nog overal in huis, in gedachten en in herinneringen. Daardoor lijkt het alsof die persoon nooit echt is weggegaan. Zij is als een schaduw die overal mee naartoe gaat. Voorbij van Marco Borsato in duet met Do beschrijft de periode na een relatiebreuk, waarin iemand nog tussen verleden en toekomst in zit. Niet meer samen, maar ook nog niet echt vrij. Stop, stop, stop.

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
3: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
4: Attentie! Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
5: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011

0: 64 0052. Tuincentrum-tiles.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3, een pelt.
2: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
3: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
4: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats om de wereld rond te reizen bij de klimaatlezing van VRT-weerman Bram Verbrugge. Ontdek hoe het komt dat onze aarde veel te snel opwarmt, wat de gevolgen daarvan zijn, maar ook wat wij eraan kunnen doen. Verkrijg meer inzicht in de grote uitdagingen waarvoor we staan en verkrijg uw tickets via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Shane Barefoots, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
5: Geniet nog tot middernacht van De Zachte Zijde met Peter Thomas. En morgenochtend om 7 uur is Michel van der Feesten er weer met Early Birds. Exclusief op FM Goud Limburg.

start. Twee platen heb ik nog voordat ik de deur van de studio hier in Peer achter me dichttrek. Ze worden vertolkt door Sam Smith samen met Nomani en Frank Boeien samen met Weile Jasmin. Een laid-back popnummer waar je ook helemaal warm van wordt. Eenzaamheid ligt in het hart van de Britse zanger Sam Smith, iets wat hij deelt met Nomani Corday, de zangeres van Fifth Harmony. Beide zingen over liefdesverdriet dat je in de armen van iemand anders drijft. Een sensueel liedje over een gebroken hart en hoe je daarmee omgaat. En tot slot krijg je nog een liedje over platonische liefde, bewondering en spirituele connectie, verpakt in dromerige beelden en metaforen. Je hoort Suzanne, gezongen door Frank Boeien samen met Jasmin. Een Nederlandse versie van het beroemde nummer Suzanne van de Canadese dichter en singer-songwriter Leonard Cohen. Meteen na 0 uur vertrekt onze FM Goud Limburg-trein met mooie non-stop muziek. Michel wacht je straks om 7 uur op met Early Birds. Morgen ben ik er weer. Jij ook? Erg fijn dat je voor het inslapen nog naar ons FM Goud Limburg luisterde. Heel graag tot morgen, zelfde tijd, zelfde frequentie.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vanuitboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.
8: Liefde voor Limburg.
9: Mijn naam is Giel Kremers. Ik ben prins carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt. Dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen, dat we allemaal samen luidkeels meezingen. Dat is voor ons Limburg.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie je ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen, is een dag niet geleefd.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
7: FM Goud. Nergens hoor je meer zomerhits dan bij ons. Er komt er weer zo eentje aan om dit radiouur zonnig mee te beginnen. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.